0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties tegen demonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Dijk het Waard en Meld Misdaam Anoniem starten een campagne tegen explosiegeweld. Inwoners, ondernemers en jongeren krijgen informatie over signalen die kunnen wijzen op de voorbereidingen van een explosie, zoals verdacht gedrag rond woningen of de verkoop van zwaar vuurwerk. De campagne moet ervoor zorgen dat zulke signalen eerder worden herkend en gemeld. Dat kan ook anoniem. In Heerhugowaard zijn de laatste jaren regelmatig aanslagen op woningen. Pieter Dijkman uit Markerbinnen keert terug in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de komst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot. Onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Heilo onderzoekt wat de gevolgen zijn als de middenweg tussen Heilo en Alkmaar officieel open gaat voor het verkeer. Het college van Heilo begrijpt dat veel mensen de middenweg op bedrijventerrein Boekelemeer open willen houden. Maar dit kan gevolgen hebben voor de drukte op wegen elders in de gemeente. Zolang de effecten van de openstelling niet duidelijk zijn, blijft Heilo aansturen op sluiting van de weg die nu clandestien is aangelegd. Alkmaar trekt een bedrag van 100.000 euro uit voor een Indiëmonument in Park Oosthout. Daarmee wordt de wens van stichting Bersa Mayu werkelijkheid. De stichting organiseert al enkele jaren herdenkingen voor de Tweede Wereldoorlog in Indië. Het monument zal voor deze herdenkingen worden gebruikt. Het Indië-monument komt in de Oosterhout omdat dit deel van Alkmaar vanouds veel inwoners met een Indische achtergrond heeft. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Net Schut met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar-Noord. De man werd op een fietsoversteekplaats bij de Laan van Straatsburg geraakt door een bestelbusje. Volgens de eerste informatie kreeg de fietser geen voorrang tijdens het oversteken. Hij is na behandeling ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Inwoners van Dijk en Waard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. En ook de tevredenheid over de politie is afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem. Vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heerhugowaard zijn inwoners minder positief. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heilo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle scheur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al anderhalve maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De scheur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10... Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties, tegendemonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Dijk het Waard en Meld Misdaam Anoniem starten een campagne tegen explosiegeweld. Inwoners, ondernemers en jongeren krijgen informatie over signalen die kunnen wijzen op de voorbereidingen van een explosie, zoals verdacht gedrag rond woningen of de verkoop van zwaar vuurwerk. De campagne moet ervoor zorgen dat zulke signalen eerder worden herkend en gemeld. Dat kan ook anoniem. In Heerhugowaard zijn de laatste jaren regelmatig aanslagen op woningen. Pieter Dijkman uit Markerbinnen keert terug in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de komst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Heilo onderzoekt wat de gevolgen zijn als de middenweg tussen Heilo en Alkmaar officieel open gaat voor het verkeer. Het college van Heilo begrijpt dat veel mensen de middenweg op bedrijventerrein Boekelemeer open willen houden. Maar dit kan gevolgen hebben voor de drukte op wegen elders in de gemeente. Zolang de effecten van openstelling niet duidelijk zijn, blijft Heilo aansturen op sluiting van de weg die nu clandestien is aangelegd. Alkmaar trekt een bedrag van 100.000 euro uit voor een Indiëmonument in Park Oosthout. Daarmee wordt de wens van stichting Bersa Mayu werkelijkheid. De stichting organiseert al enkele jaren herdenkingen voor de Tweede Wereldoorlog in Indië. Het monument zal voor deze herdenkingen worden gebruikt. Het Indië-monument komt in de Oosterhout omdat dit deel van Alkmaar vanouds veel inwoners met een Indische achtergrond heeft. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
4: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
3: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
5: Game's a match.
6: And it's another big upset in the men's draw.
5: 6-4, 7-5, 6-4.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar Noord. De man werd op een fietsoversteekplaats bij de Laan van Straatsburg geraakt door een bestelbusje. Volgens de eerste informatie kreeg de fietser geen voorrang tijdens het oversteken. Hij is na behandeling ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Inwoners van Dijk en Waard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. En ook de tevredenheid over de politie is afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem. Vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heergewaard zijn inwoners minder positief. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heiloo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle scheur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al anderhalve maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De scheur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze het ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Dus eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties, tegendemonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Dijk en Waard en Meld Misdaam Anoniem starten een campagne tegen explosiegeweld. Inwoners, ondernemers en jongeren krijgen informatie over signalen die kunnen wijzen op de voorbereidingen van een explosie, zoals verdacht gedrag rond woningen of de verkoop van zwaar vuurwerk. De campagne moet ervoor zorgen dat zulke signalen eerder worden herkend en gemeld. Dat kan ook anoniem. In Heerhugowaard zijn de laatste jaren regelmatig aanslagen op woningen. Pieter Dijkman uit Markerbinnen keert terug in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de komst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale

0: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
1: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend heb je een kwartier vertraging. Bij dat ongeluk is veel rommel op de weg beland en dat moet worden opgeruimd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties tegen demonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Heilo onderzoekt wat de gevolgen zijn als de middenweg tussen Heilo en Alkmaar officieel open gaat voor het verkeer. Het college van Heilo begrijpt dat veel mensen de middenweg op bedrijventerrein Boekelemeer open willen houden. Maar dit kan gevolgen hebben voor de drukte op wegen elders in de gemeente. Zolang de effecten van de openstelling niet duidelijk zijn, blijft Heilo aansturen op sluiting van de weg die nu clandestien is aangelegd. Alkmaar trekt een bedrag van 100.000 euro uit voor een Indiëmonument in Park Oosthout. Daarmee wordt de wens van stichting Bersa Mayu werkelijkheid. De stichting organiseert al enkele jaren herdenkingen voor de Tweede Wereldoorlog in Indië. Het monument zal voor deze herdenkingen worden gebruikt. Het Indiëmonument komt in de Oosterhout omdat dit deel van Alkmaar vanouds veel inwoners met een Indische achtergrond heeft. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud, want er ligt rommel op de weg na een ongeluk, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je 10 minuten in de file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

good.

Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de nasleep van een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Er ligt nog rommel op de weg, dat moet worden opgeruimd en de vertraging is 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam bijna 10 minuten in de file. En op de N501 van Den Burg naar Den Hoorn heb je 10 minuten oponthoud bij Den Burg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar Noord. De man werd op een fietsoversteekplaats bij de Laan van Straatsburg geraakt door een bestelbusje. Volgens de eerste informatie kreeg de fietser geen voorrang tijdens het oversteken. Hij is na behandeling ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Inwoners van Dijk en Waard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. En ook de tevredenheid over de politie is afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem. Vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heerhugowaard zijn inwoners minder positief. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heilo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle scheur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al anderhalve maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De scheur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad, tussen Horen en Purmerend, door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je tussen Schorrel en Bergen ruim 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties, tegendemonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. De bouw van dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen begint volgende week. Op dinsdag 8 september wordt de eerste paal geslagen. De gerenoveerde sporthal zal in oktober in gebruik worden genomen. Het oude dorpshuis van Egmond Binnen is intussen gesloopt. De gemeente Bergen hoopt met deze investering de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst zeker te stellen. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Helo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle schuur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al anderhalve maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De schuur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de afrit Volendam op de Ring Noord. Daar heb je 5 minuten tijdverlies. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar sta je ook 5 minuten in de file tussen Schorrel en Bergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties tegen demonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Een collegereis naar Hongkong moet niet worden gezien als snoepreisje. Dat verklaarde het college van Alkmaar na raadsvragen van Bas en opa. Alkmaar was uitgenodigd in Hongkong voor de uitreiking van de Green City Awards. Volgens het college rechtvaardigde het prestigieuze karakter van die prijs de reis naar Hongkong. Alleen heeft de organisatie de uitreiking nu geannuleerd en is dus voorlopig geen sprake meer van deze reis. Heilo onderzoekt wat de gevolgen zijn als de middenweg tussen Heilo en Alkmaar officieel opengaat voor het verkeer. Het college van Heilo begrijpt dat veel mensen de middenweg op bedrijventerrein Boekelemeer open willen hebben. Maar dit kan gevolgen hebben voor de drukte op wegen elders in de gemeente. Zolang de effecten van openstelling niet duidelijk zijn, blijft Heilo aansturen op de sluiting van de weg die nu clandestien is aangelegd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar-Noord. De man werd op een fietsoversteekplaats bij de Laan van Straatsburg geraakt door een bestelbusje. Volgens de eerste informatie kreeg de fietser geen voorrang tijdens het oversteken. Hij is na behandeling ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Er komt in de nabije toekomst mogelijk een zwaardere brandweerpost in Heerhugowaard. Dat zegt de regionale teamcommandant Anne-Judith Storm van Leeuwen. Onder meer de komst van hoogbouw in Heerhugowaard maakt het voor de brandweer noodzakelijk om op grotere inzet te zijn voorbereid. Daarna speelt mee dat Heerhugowaard snel groeit en meer inwoners krijgt. De commandant reageert hiermee op vragen van het CDA in Dijkenwaard. Alkmaar trekt een bedrag van 100.000 euro uit voor een Indiëmonument in Park Oosterhout. Daarmee wordt de wens van stichting Bersa Mayo werkelijkheid. De stichting organiseert al enkele jaren herdenkingen voor de Tweede Wereldoorlog in Indië. Het monument zal voor deze herdenkingen worden gebruikt. Het Indiëmonument komt in de Oosterhout omdat dit deel van Alkmaar vanouds veel inwoners met een Indische achtergrond kent. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse SP wil dat de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beersheva op 15 oktober niet doorgaat in Alkmaar. De partij vreest demonstraties, tegendemonstraties en extra politie-inzet en heeft daarover raadsvragen gesteld. De gemeente vindt het nog te vroeg voor maatregelen. Burgemeester, politie, justitie en AZ beoordelen eerst de veiligheidsrisico's. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. De bouw van dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen begint volgende week. Op dinsdag 8 september wordt de eerste paal geslagen. De gerenoveerde sporthal zal in oktober in gebruik worden genomen. Het oude dorpshuis van Egmond Binnen is intussen gesloopt. De gemeente Bergen hoopt met deze investering de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst zeker te stellen. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Helo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle scheur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al anderhalve maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De scheur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Busvervoerder Connection verdwijnt waarschijnlijk in 2028 uit het straatbeeld in Alkmaar en omgeving. Moederbedrijf Transdev doet niet mee aan de aanbesteding voor het busvervoer in Noord-Holland-Noord. Volgens Transdev zijn de risico's van de concessie voor 13 jaar te groot, onder meer door de problemen op het stroomnet en de overstap op elektrische bussen. Alleen Arriva heeft ingeschreven. De provincie beslist in december of Arriva de concessie krijgt. Een collegereis naar Hongkong moet niet worden gezien als snoepreisje. Dat verklaarde het college van Alkmaar na raadsvragen van Bas en opa. Alkmaar was uitgenodigd in Hongkong voor de uitreiking van de Green City Awards. Volgens het college rechtvaardigde het prestigieuze karakter van die prijs de reis naar Hongkong. Alleen heeft de organisatie de uitreiking nu geannuleerd en is dus voorlopig geen sprake meer van deze reis. Heilo onderzoekt wat de gevolgen zijn als de middenweg tussen Heilo en Alkmaar officieel opengaat voor het verkeer. Het college van Heilo begrijpt dat veel mensen de middenweg op bedrijventerrein Boekelemeer open willen hebben. Maar dit kan gevolgen hebben voor de drukte op wegen elders in de gemeente. Zolang de effecten van openstelling niet duidelijk zijn, blijft Heilo aansturen op de sluiting van de weg die nu clandestien is aangelegd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een ernstig verkeersongeval op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar zijn vrijdagmiddag 5 auto's betrokken geraakt. 1 inzittende is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto's kwamen allemaal uit noordelijke richting en botsten vlak voor de kruising met de Bergenweg op elkaar. De auto's raakten flink beschadigd. Een deel van de westelijke ringweg van Alkmaar werd afgesloten. Het is nog onbekend hoe het mis kon gaan. De kitesurftocht van Hoek tot Helder heeft ruim 420.000 euro opgebracht voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Zo'n 280 kitesurfers trotseerden donderdag harde wind en hoge golven tijdens een 130 kilometer lange tocht van Hoek van Holland naar Den Helder. Daarbij werd gestempeld in Kamperduin. De volledige opbrengst van donaties is bedoeld voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Er komt in de nabije toekomst mogelijk een zwaardere brandweerpost in Heerhugowaard. Dat zegt de regionale teamcommandant Anne-Judith Storm van Leeuwen. Onder meer de komst van hoogbouw in Heerhugowaard maakt het voor de brandweer noodzakelijk om op grotere inzet te zijn voorbereid. Daarnaast speelt mee dat Heerhugowaard snel groeit en meer inwoners krijgt. De commandant reageert hiermee op vragen van het CDA in Dijkenwaard. Alkmaar trekt een bedrag van 100.000 euro uit voor een Indiëmonument in Park Oosterhout. Daarmee wordt de wens van stichting Bersa Mayo werkelijkheid. De stichting organiseert al enkele jaren herdenkingen voor de Tweede Wereldoorlog in Indië. Het monument zal voor deze herdenkingen worden gebruikt. Het Indiëmonument komt in de Oosterhout omdat dit deel van Alkmaar vanouds veel inwoners met een Indische achtergrond kent. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Ongeveer 490 huishoudens in Alkmaar hadden in 2024 moeite om de huur en andere vaste lasten te betalen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Relatief gezien ligt het aantal huishoudens met zo'n betaalrisico iets onder het landelijk gemiddelde. De meeste huishoudens met betalingsproblemen hebben een laag inkomen. Bijna 2/3 van hen is alleenstaand. Gemeenten in de regio Alkmaar spreken de provincie Noord-Holland aan op de nieuwe omgevingsvisie. Daarin omschrijft de provincie dat Alkmaar in de toekomst belangrijk zal zijn voor woningbouw en bedrijvigheid. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee, maar wijzen wel op langslepende dossiers als de bereikbaarheid in de regio. Ze wijzen ook op netcongestie en stikstof. De provincie moet hier een meer actieve rol innemen, vinden de gemeenten. De bouw van dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen begint volgende week. Op dinsdag 8 september wordt de eerste paal geslagen. De gerenoveerde sporthal zal in oktober in gebruik worden genomen. Het oude dorpshuis van Egmond Binnen is intussen gesloopt. De gemeente Bergen hoopt met deze investering de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst zeker te stellen. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heelo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle schuur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al 1,5 maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De schuur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het alleen nog even langzaam op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de A9 en Haarlem heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een ernstig verkeersongeval op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar zijn vrijdagmiddag 5 auto's betrokken geraakt. 1 inzittende is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto's kwamen allemaal uit noordelijke richting en botsten vlak voor de kruising met de Bergenweg op elkaar. De auto's raakten flink beschadigd. Een deel van de westelijke ringweg van Alkmaar werd afgesloten. Het is nog onbekend hoe het mis kon gaan. Gemeenten in de regio Alkmaar spreken de provincie Noord-Holland aan op de nieuwe omgevingsvisie. Daarin omschrijft de provincie dat Alkmaar in de toekomst belangrijk zal zijn voor woningbouw en bedrijvigheid. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee, maar wijzen wel op langslepende dossiers als de bereikbaarheid in de regio. Ze wijzen ook op netcongestie en stikstof. De provincie moet hier een meer actieve rol innemen, vinden de gemeenten. Een collegereis naar Hongkong moet niet worden gezien als snoepreisje. Dat verklaarde het college van Alkmaar na raadsvragen van Bas en opa. Alkmaar was uitgenodigd in Hongkong voor de uitreiking van de Green City Awards. Volgens het college rechtvaardigde het prestigieuze karakter van die prijs de reis naar Hongkong. Alleen heeft de organisatie de uitreiking nu geannuleerd en is dus voorlopig geen sprake meer van deze reis. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige, betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een ernstig verkeersongeval op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar zijn vrijdagmiddag 5 auto's betrokken geraakt. 1 inzittende is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto's kwamen allemaal uit noordelijke richting en botsten vlak voor de kruising met de Bergenweg op elkaar. De auto's raakten flink beschadigd. Een deel van de westelijke ringweg van Alkmaar werd afgesloten. Het is nog onbekend hoe het mis kon gaan. De kitesurftocht van Hoek tot Helder heeft ruim €420.000 opgebracht voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Zo'n 280 kitesurfers trotseerden donderdag harde wind en hoge golven tijdens een 130 kilometer lange tocht van Hoek van Holland naar Den Helder. Daarbij werd gestempeld in Kamperduin. De volledige opbrengst van donaties is bedoeld voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Er komt in de nabije toekomst mogelijk een zwaardere brandweerpost in Heerhugowaard. Dat zegt de regionale teamcommandant Anne-Judith Storm van Leeuwen. Onder meer de komst van hoogbouw in Heerhugowaard maakt het voor de brandweer noodzakelijk om op grotere inzet te zijn voorbereid. Daarnaast speelt mee dat Heerhugowaard snel groeit en meer inwoners krijgt. De commandant reageert hiermee op vragen van het CDA in Dijk en Waard. Alkmaar trekt een bedrag van €100.000 uit voor een Indiëmonument in Park Oosterhout. Daarmee wordt de wens van stichting Bersa Mayo werkelijkheid. De stichting organiseert al enkele jaren herdenkingen voor de Tweede Wereldoorlog in Indië. Het monument zal voor deze herdenkingen worden gebruikt. Het Indiëmonument komt in de Oosterhout omdat dit deel van Alkmaar vanouds veel inwoners met een Indische achtergrond kent. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Ongeveer 490 huishoudens in Alkmaar hadden in 2024 moeite om de huur en andere vaste lasten te betalen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Relatief gezien ligt het aantal huishoudens met zo'n betaalrisico iets onder het landelijk gemiddelde. De meeste huishoudens met betalingsproblemen hebben een laag inkomen. Bijna 2/3 van hen is alleenstaand. Gemeenten in de regio Alkmaar spreken de provincie Noord-Holland aan op de nieuwe omgevingsvisie. Daarin omschrijft de provincie dat Alkmaar in de toekomst belangrijk zal zijn voor woningbouw en bedrijvigheid. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee, maar wijzen wel op langslepende dossiers als de bereikbaarheid in de regio. Ze wijzen ook op netcongestie en stikstof. De provincie moet hier een meer actieve rol innemen, vinden de gemeenten. De bouw van dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen begint volgende week. Op dinsdag 8 september wordt de eerste paal geslagen. De gerenoveerde sporthal zal in oktober in gebruik worden genomen. Het oude dorpshuis van Egmond Binnen is intussen gesloopt. De gemeente Bergen hoopt met deze investering de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst zeker te stellen. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heelo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle schuur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al 1,5 maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De schuur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag aangereden op de rotonde aan de Rijksweg in Limmen. Een automobilist verleende haar geen voorrang bij de Visweg. Ze kwam ten val en haar fiets raakte flink beschadigd. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. Ongeveer 490 huishoudens in Alkmaar hadden in 2024 moeite om hun huur en vaste lasten te betalen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het aantal ligt relatief iets onder het landelijk gemiddelde. De meeste huishoudens met betalingsproblemen hebben een laag inkomen. De kitesurftocht Hoek tot Helder heeft ruim €420.000 opgebracht voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Ongeveer 280 kitesurfers trotseerden donderdag harde wind en hoge golven tijdens de 130 kilometer lange tocht van Hoek van Holland naar Den Helder met een stempelpost in Kamperduin. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. Dijk en Waard liet deze week nachtelijke asfaltwerkzaamheden op bedrijventerrein De Zandhorst doorgaan zonder de vereiste ontheffing. De gemeente wist vooraf dat toestemming ontbrak, maar stelde het werk niet uit. Ook een handhavingsverzoek van een omwonende veranderde daar niets aan. De werkzaamheden zijn donderdagnacht afgerond. Bij een ernstig verkeersongeval op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar zijn vrijdagmiddag 5 auto's betrokken geraakt. De auto's kwamen uit noordelijke richting en botsten vlak voor de kruising met de Bergenweg. 1 inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de westelijke ringweg werd afgesloten. Gemeenten in de regio Alkmaar spreken de provincie Noord-Holland aan op de nieuwe omgevingsvisie. Daarin noemt de provincie Alkmaar belangrijk voor toekomstige woningbouw en bedrijvigheid. De gemeenten zijn daar blij mee, maar wijzen op langslepende dossiers als bereikbaarheid, netcongestie en stikstof. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De opvang van 30 alleenstaande minderjarige asielzoeksters in Hotel Zeebergen in Bergen wordt verlengd tot uiterlijk juni volgend jaar. Een geplande verhuizing naar Klein-Zwitserland in Schorel loopt vertraging op door stikstofregels en juridische procedures. De gemeente wil voorkomen dat de jongeren opnieuw tijdelijk moeten verhuizen. Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag aangereden op de rotonde aan de Rijksweg in Limmen. Een automobilist verleende haar geen voorrang bij de Visweg. Ze kwam ten val en haar fiets raakte flink beschadigd. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. Een auto is vrijdagmiddag tijdens het rijden op de N242 bij Heerenigowaard in brand gevlogen. De bestuurder kon de wagen bij een Shell-tankstation neerzetten en ongedeerd uitstappen. Medewerkers probeerden te blussen, waarna de brandweer het overnam. De auto raakte zwaar beschadigd. Het college van Alkmaar verdedigt een geplande collegereis naar Hongkong na raadsvragen van Bas en opa. Alkmaar was uitgenodigd voor de uitreiking van de Green City Awards. Volgens het college rechtvaardigde het prestigieuze karakter van de prijs de reis. De organisatie heeft de uitreiking inmiddels geannuleerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag aangereden op de rotonde aan de Rijksweg in Limmen. Een automobilist verleende haar geen voorrang bij de Visweg. Ze kwam ten val en haar fiets raakte flink beschadigd. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. Ongeveer 490 huishoudens in Alkmaar hadden in 2024 moeite om hun huur en vaste lasten te betalen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het aantal ligt relatief iets onder het landelijk gemiddelde. De meeste huishoudens met betalingsproblemen hebben een laag inkomen. De kitesurftocht Hoek tot Helder heeft ruim 420.000 euro opgebracht voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Ongeveer 280 kitesurfers trotseerden donderdag harde wind en hoge golven tijdens de 130 kilometer lange tocht van Hoek van Holland naar Den Helder met een stempelpost in Kamperduin. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. Dijk en Waard liet deze week nachtelijke asfaltwerkzaamheden op bedrijventerrein De Zandhorst doorgaan zonder de vereiste ontheffing. De gemeente wist vooraf dat toestemming ontbrak, maar stelde het werk niet uit. Ook een handhavingsverzoek van een omwonende veranderde daar niets aan. De werkzaamheden zijn donderdagnacht afgerond. Bij een ernstig verkeersongeval op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar zijn vrijdagmiddag 5 auto's betrokken geraakt. De auto's kwamen uit noordelijke richting en botsten vlak voor de kruising met de Bergenweg. 1 inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de westelijke ringweg werd afgesloten. Gemeenten in de regio Alkmaar spreken de provincie Noord-Holland aan op de nieuwe omgevingsvisie. Daarin noemt de provincie Alkmaar belangrijk voor toekomstige woningbouw en bedrijvigheid. De gemeenten zijn daar blij mee, maar wijzen op langslepende dossiers als bereikbaarheid, netcongestie en stikstof. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.